mana mamutiana kandeleli orera ondeleli amrimani ipawe injijimino evarelo mdego i mana mamuropana kandelelo orera ondelela amrimani ipawe injijimino evarelo mdego manoyu.